Mensen, toeratje, de mensen werken dus s'nachts. De rest neemt ook geen tijd. Het ziel, het zijn meestal Bates. Van de Sweet Tranny. Van Transsexual Transylvania. Hier op mijn naast in Roeskoef. Die had een